0: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten wilden een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximumtemperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet doe je er een half uur langer over door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kyiv. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
0: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
0: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam. 25 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten oponthoud. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude Dorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
5: Lieke Visser.

0: Goedemorgen, het is maandag 12 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Lieke en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een overval bij de Co-op in Schiedam-West, een demonstratie door Extinction Rebellion in Vlaardingen en 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat.
1: Ik zal het

0: 2.
1: Dit is het veteranenmonument in de Rozentuin in Vlaardingen-Holy. Het monument staat inmiddels al een aantal jaar. Maar een stichting speciaal voor Vlaardingse veteranen was er tot een paar maanden geleden nog niet. De Vlaardingse veteraan Wout van Doren vond dat daar verandering in moest komen en besloot daarom deze stichting op te richten.
2: Die hebben we inderdaad in maart hebben die opgericht met nog 3 andere bestuursleden. Om gewoon te beginnen. We hebben een kern nodig om, en een draagvlak om te beginnen aan een stichting Veteranen Vlaardingen die uiteindelijk dienend moet zijn voor actief gedienende, oudgediende en de veteranen met een veteranenstatus. Maar ook het thuisfront wordt vaak vergeten. En dat vinden we ook wel belangrijk om aandacht te besteden aan het thuisfront. Dus de mensen achter de militair die eigenlijk ook een soort van uitzending meemaken. Ongeveer 2 jaar geleden kwam ik op het idee om iets van een

0: stichting of iets van een verbondenschap te gaan creëren. Naast de lokale veteranendag die er al gewoon was. En ik dacht, ja, het is mooi als we iets meer kunnen bieden daaromheen. En iets meer voor de veteranen dingen kunnen faciliteren. Dus daarom vond het ook zo belangrijk om een stichting te hebben. Waaruit we ook niet alleen maar financieel, ook met subsidies of met fondsen kunnen werken. Maar ook voor een stukje verbondenheid van, hey, wat hebben we in Vlaardingen? En hoe kunnen andere partijen daarop aansluiten? Bijvoorbeeld de gemeente Vlaardingen.
1: Een van de doelen van de stichting is om de Vlaardingse veteranen samen te brengen, ongeacht leeftijd of geslacht.
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een jonge veteraan, die is 26 en die is in Irak geweest. En dat is een Vlaardinger. Nou, daar proberen we ook met de stichting wat meer aandacht aan te besteden, om ook wat meer de jongere veteraan naar ons toe te krijgen en evenementen te organiseren die passen bij hun. En daarbij de oude veteraan uiteraard niet te vergeten. En nou ja, er zijn nu ook wat vrouwen die bijvoorbeeld dienst in gaan. Die wonen in Vlaardingen. Dus die zullen ook veteraan kunnen worden. Dus dan hebben we dadelijk best wel een gemixte club van jonge veteranen. Maar het zijn niet alleen maar meer mannen. Het zijn ook vrouwen.
2: En hoe groot is deze club veteranen in Vlaardingen?
0: Ja, we hebben ongeveer een club van 300 veteranen binnen Vlaardingen. Die hebben een veteranenstatus. En dan komen daarbij de oudgediende en de actief dienende militairen. Ja, we staan hier in het midden van Vlaardingen, op een heel hoog punt. Het is een mooi uitzichtpunt hier. Met Vlaardingers om ons heen. Waar dus ook veteranen en uitgediende en actief dienende militairen onder vallen. En die wonen eigenlijk allemaal in deze huizen hier om deze watertoren heen. En op 5 mei dan hijsen we hier de vlag met een aantal veteranen. Delen we wat verhalen met elkaar. En dat is ook een beetje al een klein gedeelte van die verbinding die we willen creëren. Door activiteiten, door dingen te organiseren, door dingen samen te doen. En elkaar naar elkaar te gaan luisteren. En elkaar te gaan begrijpen met wat heb jij meegemaakt, wat heb ik meegemaakt. Wat is onze overeenkomst? Ja, dat we in Vlaardingen wonen. Dat we ook wel veel dingen hebben meegemaakt. En die ook wel een soort van bijhouden, omdat het niet iedereen dat begrijpt. Soms zelfs je eigen thuisvolk niet. En dan is het wel fijn om iemand te hebben dicht in de buurt die jou wel begrijpt of kan begrijpen.
1: Om kennis te maken met de stichting en met elkaar wordt op 28 mei een bijeenkomst georganiseerd voor veteranen, oudgediende en actief dienende militairen uit Vlaardingen. Tijdens die bijeenkomst hopen de bestuursleden onder meer de doelen van de stichting te bespreken en ideeën uit te wisselen.
0: Ja, wat we willen bereiken, dat gaan we ook echt bouwen. Gewoon samen met de veteranen, oudgediende, actiefdienende militairen. Maar wat ik wel heel gaaf zou vinden als we elkaar wat meer kunnen vinden en elkaar wat meer kunnen ondersteunen en helpen. Als we dat gaan voelen en gaan zien, en als we dat kunnen voelen met onze stichting, dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt.

0: Dit is 2.
1: 4. Goedemorgen. De dag is vandaag bewolkt en fris begonnen. Met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt verder gewoon een grijze dag vandaag. Niet warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: Lea Fuel.
1: Vrijdagmiddag is in Vlaardingen een bestuurder aangehouden nadat hij onder invloed van drugs een ongeval had veroorzaakt. Het incident vond plaats aan de Westlandse weg nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken. Hij botste op een andere auto waarna de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De politie kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Bij controle van de bestuurder werd er een speekseltest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van drugsgebruik. En uit de test bleek dat de bestuurder inderdaad onder invloed was. Daarop is de automobilist aangehouden.

0: Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan het spoor ter hoogte van de Broersvest in Schiedam. Daardoor waarschuwt de RET voor extra reistijd en een tijdelijk aangepaste dienstregeling. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Dennis Korrevaar.
1: Voor wie veel met de tram reist, moet de komende periode even opletten, want de komende weken heb je veel hinder onderweg. Zo rijdt tram 11 helemaal niet en tram 24 rijdt weer tijdelijk tussen Vlaardingen-Holy en de Schravenlandseweg in Schiedam. Maar wat betekent dat nou voor de reis onderweg en is het eigenlijk een beetje te doen?
2: Ja, ik werd vanmorgen vroeg wakker en ik had het gelezen en toen dacht ik, ja, nu ga ik wel kijken hoe ik naar mijn werk moet komen. En normaal pak ik bus 54 uit de Gorssen naar de Broersvest en dan de tram. Alleen dat gaat dus niet. Dat kan wel, maar dan moet ik eerst helemaal naar station en dan daar de tram pakken. Dus ik moest helaas met mijn fiets naar Nieuwland en hem daar neerzetten en dan de rest met de tram doen.
3: Wij zijn natuurlijk bezig om de sporen te vervangen. Dat is natuurlijk nodig omdat het spoor intensief wordt gebruikt. Dus we zijn vandaag met de werkzaamheden gestart en die duren nog tot en met 7 juni. En dat betekent helaas wel wat hinder voor tramreizigers en busreizigers. Onder andere tramlijnen 1 en 11 die het even wat anders doen dan normaal. Dus dat is voor reizigers waarschijnlijk wel eventjes zoeken.
2: En ik begrijp ook wel dat alles gemaakt moet worden. Maar ja, voor mij en voor andere collega's die in de zorg werken en met OV moeten, is dat moeilijk. Maar ook voor de oudere mensen. Die moeten ook gaan kijken hoe ze zich kunnen verplaatsen.
1: Ja, want normaal gesproken reist u veel met de tram?
4: Minimaal 4 dagen per week vanaf de Koenmarkt.
1: Ja.
4: En dan naar Rotterdam Centrum.
1: Dus dat is toch wel vaak. En dan nu even met de bus. Was het vanmorgen even uitzoeken hoe u dan moest gaan?
4: Nou, dat moet ik nog uitzoeken. Ik ben net eventjes vanaf een andere route even gepakt. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik nu moet gaan.
1: Ja. Wie nu vanuit Vlaardingen-Holy naar station Schiedam Centrum wil, reist met tram 24 en moet uitstappen op de Schravenlandseweg. Ter hoogte van DSW stopt een pendelbus, de 701. En die rijdt tussen het station en het Marconiplein in Rotterdam. Andersom stappen mensen op bij de halte Schravenlandseweg om vervolgens via de Woudhoek naar Vlaardingen-Holy te gaan. Voor de bussen geldt ook een aantal wijzigingen. Lijn 51, 54 en 126 rijden een aangepaste route. Bus 52 rijdt helemaal niet.
5: Mevrouw, u komt net uit de tram. Was het te doen onderweg?
6: Ja, dat was best te doen. Ja. Ja, toen moest ik eruit bij de Schravenlandseweg dus. Nou ja, dan moet ik verder lopen naar de Koenmarkt. Dus.
5: Ja. Ja. Want anders dan had u in één keer doorgereden naar de Koenmarkt?
6: Ja, dan had ik doorgereden via het station naar de Koenmarkt. Ja. Dus,
5: Nou, is het de komende 4 weken? Is het even zo? Vindt u dat lastig?
6: Nou, wel een beetje. Dus ja, lijkt mij. Als het nu is het wel redelijk weer. Als het regent, dan is het weer minder natuurlijk. Ja. Dus,
4: Want ze geven aan, als je op de app kijkt van de RET, zou ik vanaf de Mark Koningplein naar het Schiedam Centrum moeten gaan. En daar vandaan een kwartier moeten lopen weer naar huis toe. Terwijl ik net vanaf een andere halte dus diezelfde bus even heeft gepakt.
5: Ja.
4: En dat blijkt dus dat hij op het Schiedam Centrum kan je gewoon blijven zitten, de route weer vervolgen.
5: Ja. Voor hoeveel extra reistijd zorgt het nu dan? Weet u dat ongeveer?
2: Ja, ongeveer 20 minuten heen en 20 minuten terug. Ja. Want ik moet toch fietsen vanuit de Gorssen naar Nieuwland. En dan daar nog de tram pakken hierheen. Want het hele stuk hierheen fietsen is voor mij te ver om te fietsen.
5: Ja. Ja. En dan, je zei het al even, de werkzaamheden duren nog een paar weken. Waardoor dus de tram iets anders rijdt en er een aantal bussen mogelijk ook uitvallen. Wat zijn nog andere dingen waar de reiziger mee te maken kan hebben? Of hebben we dan het lijstje wel gehad?
3: Nou, we adviseren sowieso om alle reizigers eventjes goed de reis te plannen. Voordat je van huis weg gaat, goed eventjes te kijken van wat betekent het voor mijn reis? Waarschijnlijk meer reistijd of misschien extra overstappen. En daarin staat gewoon alles goed omschreven. Dus dat adviseren reizigers. De eerste dagen staan er ook informatiemedewerkers te herkennen aan de rode jas met RET-logo. Dus die kunnen ook, die delen flyers uit. Je kunt de vragen stellen. We hebben via onze socials hebben ook filmpjes gemaakt om uit te leggen van wat voor impact heeft het en waar moet ik aan denken.
5: Ja.
3: Dus we hebben veel communicatiemiddelen ingezet om reizigers te informeren. Maar vooral plan je reis en houd rekening met toch wel wat extra reistijd en extra overstappen.
5: Ja, deze werkzaamheden nog tot 7 juni en daarna dan kan het spoor er weer even tegenaan?
3: Ja, absoluut. Dan kunnen de tramreizigers weer gebruik maken van de tram zoals ze dat gewend zijn. Zeker.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, 3 mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, er staat nog 120 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, 10 minuten vertraging. De A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar Centrum doe je er ruim 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
5: Lieke Visser.

Goedemorgen, het is dinsdag 12 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Lieke en ook dit uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat. 3 mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland. En het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: 2.
1: Waar zijn alle bloemen heen? Geknakt één voor één. Zal men ooit wijzer zijn? Zal men ooit wijzer zijn?
2: We staan hier voor het bedrijf Yara, een kunstmestproducent in Vlaardingen. En zoals je kan zien is Extinction Rebellion hier achter ons een demonstratie aan het houden. Dus laten we even horen wat ze te zeggen hebben. Kunnen jullie uitleggen waarom jullie hier staan?
3: Ja, wij zijn Extinction Rebellion Landbouw specifiek. En we voeren een actie, een campagne eigenlijk tegen Yara, tegen de kunstmestproductie. En wij willen het heel duidelijk maken aan iedereen, want mensen weten niet hoe vervuilend kunstmest is. Kunstmest gebruikt ongeveer 7% van onze gasvoorraad. En dat gas, dat is fossiel, dat moet in de grond blijven. Het heeft enorme uitstoot. En bijvoorbeeld als je weet dat een boterham of ons brood 40% van de uitstoot komt van de kunstmest. Dus de landbouw heeft gewoon een groot probleem. En wij hebben dus Yara gekozen als target om dat duidelijk te maken aan het publiek.
4: Yara is een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland. Ontvangt ook knetterveel fossiele subsidies. En wat kopen ze daarmee? Heel veel aardgas die we vroeger uit Groningen haalden. Maar nu bij schurkenstaten als Amerika vandaan komen of uit Rusland. Om daarmee kunstmest te maken. En die kunstmest maakt boeren verslaafd aan kunstmest. Terwijl je ook prima landbouw kunt bedrijven zonder kunstmest. Alleen dan moet je daar wat minder intensief landbouw bedrijven. En dat is eigenlijk ook voor de boer beter. Omdat je daar gewoon een veel beter leven van overhoudt.
2: Jullie hebben aangekondigd dat jullie hier zijn vandaag. Dat hebben jullie niet aangekondigd?
3: Nee, dit is echt een actie. En we blokkeren de boel, dat konden we nooit aan. En dat is bij wet ook terecht. We hebben demonstratierecht. En binnen dat recht staan we op de openbare weg. En blokkeren we de vrachtauto's van Yara.
5: Klimaatrechtvaardigheid, een stap naar voren voor. Klimaatrechtvaardigheid, laat je horen voor. Klimaatrechtvaardigheid, want het is...
2: En wat hopen jullie te bereiken vandaag?
3: Vandaag eisen we dat Yara naar buiten komt, onze eisen in ontvangst neemt. En dat hebben ze eerder ook netjes gedaan. Maar dan zeggen ze no comment. En dat willen wij niet. Wij willen dat ze een inhoudelijke reactie geven op die eisen. Wat gaan jullie doen? Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig?
2: Je zit hier met een bord, zelfgemaakt bord. Wat staat erop?
6: Stop met plunderen. Neem de toekomst serieus.
2: En wat bedoel je daar precies mee? Ja, het spreekt misschien al voor zich, maar misschien even fijn om uit te leggen.
6: Ik denk dat de manier waarop wij dingen doen, waarop bedrijven dingen doen, niet houdbaar is. We zijn letterlijk aan het plunderen. Ja. Dat gaat ten koste van de toekomstige generatie.
7: Een woordvoerder van Yara liet vrijdagmiddag rond 3 uur het volgende weten.
8: De demonstratie in Vlaardingen verloopt vreedzaam en wij respecteren het demonstratierecht. We hebben kennis genomen van de punten van de actievoerders, maar gaan daar verder inhoudelijk niet op in. De vestiging in Vlaardingen ondervindt momenteel wel hinder van de blokkade. Hierdoor kunnen grondstoffen niet worden aangevoerd en meststoffen niet worden afgevoerd. De productie gaat echter wel gewoon door en de levering aan klanten komt niet in gevaar. Verder zijn er wel afspraken gemaakt met de demonstranten over de veiligheid en het vrijhouden van doorgangen voor hulpdiensten.
7: Het is niet de eerste keer dat Yara doelwit is van demonstranten.

0: Demonstraties van Extinction Rebellion. Op 24 april demonstreerden actievoerders ook bij de vestiging in Sluiskil in Zeeland. Volgens de woordvoerder van Yara kwamen daarbij dezelfde eisen aan bod. Het bedrijf ging toen echter ook niet inhoudelijk in op de punten, al werden de eisen wel in ontvangst genomen.
1: En dat hebben jullie ook op al andere manieren geprobeerd, denk ik, om een reactie te krijgen vanuit Yara?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, zoals het gaat bij acties van Extinction Rebellion, is er een escalatieladder. Dus er zijn al heel lang gesprekken geweest en weet ik het allemaal. En er zijn petities geweest. Mensen hebben jaren opgeroepen om dingen te doen. En dat werkt niet. Er wordt niet geluisterd. Er wordt pas geluisterd. Ze komen pas naar buiten als wij vervelend worden. Als wij dus de boel blokkeren.

0: dit is 2.
1: 4. Goedemorgen, de dag is vandaag bewolkt en fris begonnen. Met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt verder gewoon een grijze dag vandaag. Niet warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: In een woning aan de Lissabonweg in de Vlaardingse wijk Holy Noord zijn zaterdag aan het einde van de ochtend twee overleden personen aangetroffen. Zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Buurtbewoners hadden de bewoners al even niet gezien en vertrouwden het niet. Hierop werd de politie gebeld om de woning te betreden en binnen werden de overleden personen aangetroffen. De politie laat zaterdagavond weten dat het om twee mannen gaat van 71 en 73 jaar oud. En dat uit het onderzoek blijkt dat het om een niet natuurlijk overlijden gaat. Maar dat de ook geen sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht. En terwijl een Schiedammer niks vermoedend aan het videobellen was, werd hij overrompeld door drie overvallers bij zijn woning aan de Dr. Scheepsmansingel in Nieuwland. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond middernacht. Agenten hielden korte tijd later drie verdachten aan. Het slachtoffer raakte licht gewond. De andere persoon aan de andere kant van de lijn belde direct de politie. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse, waaronder een hondengeleider en een ambulance. Omdat de politie snel ter plaatse was, konden de agenten al snel twee overvallers aanhouden. De derde verdachte wist zich langer schuil te houden. Hij verstopte zich op het balkon van een andere woning. Met hulp van de hondengeleider kon ook uiteindelijk hij worden aangehouden. En daarnaast werd ook een helikopter ingezet om de verdachte op te sporen. Deze hing enige tijd boven de locatie.

0: Dit is 2.
1: 2.
0: Dit is 2.
2: Het International Dutch Distillers Festival, het IDDF, pakt dit jaar groter uit dan ooit. Niet één weekend, maar de hele maand mei staat in het teken van de Schiedamse distilleertraditie. Verslaggevers Meerte Verhagen en Juliette Heinsbroek vertellen je er meer over.
3: Een soort draai-in, maar het hoeft in principe niet. Maar in ieder geval...
4: Het International Dutch Distillers Festival, al jaren een bekend evenement in Schiedam. En dit jaar wordt het groter aangepakt dan ooit. Met een programma verspreid over de hele maand mei krijgen bezoekers een blik in de wereld van de Schiedamse ambacht. Want na het succes van vorig jaar tijdens Schiedam 57 keert ook het bedrijvenfestival terug. Want bezoekers die krijgen opnieuw de kans om dit jaar weer achter de schermen mee te kunnen kijken.
5: We organiseren het bedrijvenfestival omdat mensen natuurlijk wel gewend zijn aan al die prachtige gedistilleerd producten. En de meeste Schiedammers zijn ook wel eens een keer in het Jenevenmuseum geweest om daar te zien wat voor producten we allemaal maken. Maar hoe wordt het nou gemaakt? Hoe gaat het nou met die keten? Hoe gaat dat met beslagbakken? Hoe gaat dat met koelbakken, et cetera? Hoe maak je dat nou precies? Hoe gaat dat met essences, met aroma's, met smaakbibliotheken, met kelders waar van alles in wordt opgeslagen? Dat dus.
4: En een van die plekken, dat is bij Nolet.
5: De Kopperclub is een plek waar mensen leren om een cocktail te maken. Dus er zijn hier allemaal professionele bartenders die jou vertellen hoe je het kunt doen. En er wordt geoefend. En dat gaan we ook op 22 en 23 mei doen.
6: En wij mogen daar straks van ervaren. Voor mij de eerste keer ook, dus ik ben benieuwd.
5: Oh kijk, dus ook een primeur aan de andere kant. Nou.
6: En je kan het dan natuurlijk tijdens het bedrijvenfestival kan je het ook reserveren. En dan kan je ook hier een kijkje nemen. Voor mij is het al helemaal vol, maar misschien zijn er nog plekjes.
5: Je wordt ontvangen in de molen van Nolet aan de Hoofdstraat nummer 6. En dan ga je langs de productielijnen naar de Kopperclub. Ja. En hier krijg je dus de training door een hele goede bartender.
7: Nou, dit is al een hele beleving op zich, toch?
8: Leuk.
7: Oh, kijk dan.
9: Hoi.
7: Nou,
9: ja.
7: Jeetje,
9: welkom.
7: Dankjewel.
10: Jullie mogen plaatsnemen.
7: Ja?
10: Ik zou zeggen, doe gelijk een schort om.
7: Ja, leuk.
10: We gaan zo meteen gelijk beginnen, dus...
7: Ja, ik ben benieuwd. En wat voor cocktail gaan we maken eigenlijk?
10: We gaan vandaag één van de cocktails maken die we hier altijd behandelen bij de Kopperclub. Dat is de Dutch and Stormy.
4: Behalve het leren maken van cocktails zijn er ook nog vele andere dingen te doen in mei. Zoals het Jeneverfestival op 16 en 17 mei. Wat dan weer samen gaat met het cocktailweekend. En het bedrijvenfestival en Around Town dus op 22 en 23 mei. En als afsluiter het IDDF-concert. Maar eerst even terug naar de cocktails. Want ondertussen bij de workshop wordt er geleerd hoe je het beste een cocktail kan shaken.
10: Zo, ja. En dan?

0: Nou, klaar met oefenen. Nu is het tijd voor het echte werk. Het maken van het drankje.
1: Signature blend. Jij kan die pakken, jij kan die en dan kan je die pakken. Dan hebben we allemaal een fles. Ja. Opendraaien. Jigger vasthouden.
2: Ja.
1: En aan de grote kant helemaal vol tot de rand schenken.
3: Nou, wel lekker zo.
1: Dat is dit. Ja, jij doet het goed. Ja?
2: Ja?
1: Ja, Brenno mag nog iets meer.
3: Oh.
1: Iets te zuinig. Dat is perfect.
3: Thijs is wel boos op me als ik dat doe.
0: Alle ingrediënten, die worden toegevoegd.
3: Eigenlijk ben je een soort dokter.
4: Ja, een soort laboratorium.
2: Ja.
0: Om vervolgens even te gaan proeven of het eigenlijk wel goed is.
1: Als je denkt, van, nou, er moet nog wat bij. Ja, dat kan je dan nu doen.
3: Ah ja.
1: De rest kan natuurlijk niet meer.
4: Ja, ik ga ook een beetje.
2: Ik ga een beetje meer citroen erbij doen. Of limoen.
1: Dat kan.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maak het helemaal je eigen.
2: Ja.
1: Alright.
3: Dan maak ik helemaal niet sterker.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Het zijn net geen andere dingen. Dan ben ik beter op mijn volgende afspraak.
4: Eigenlijk promoot je dan ook een beetje het alcohol drinken daarmee. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, het gedistilleerd is niet alleen alcohol, maar uiteraard ligt dat natuurlijk voor de hand dat je die koppeling maakt. En we proberen daarom ook juist het erfgoed op een andere manier te laten zien dan alleen maar het alcohol. Bijvoorbeeld met de monumentale panden die daar onlosmakelijk gekoppeld aan zitten. Maar ook rondleidingen door de Hoogstraat bij ondernemers die gewoon hier werken en hun best doen om hun onderneming te kunnen blijven draaien. Dus eigenlijk iedereen die in Schiedam een ambacht heeft of zich inzet voor de stad, die is uiteindelijk ook op een of andere manier gekoppeld aan het gedistilleerd. En wij willen juist laten zien, zonder dat de nadruk op het alcohol ligt, je hebt er uiteindelijk wel mee te maken met deze geschiedenis. En dat willen we uitdragen met verschillende onderdelen.
1: Wij gebruiken in onze drankjes altijd zoveel mogelijk ijs.
4: Oké.
1: Sommige mensen denken dat het is om hun te belazeren.
4: Ik wou net zeggen,
1: dat is ook zo.
4: Hoef je binnen te lopen.
0: En dan het moment van de waarheid. Het drankje is klaar. Ik zou zeggen, proost.
4: Proost.
3: Proost.
2: Proost.
1: Cheers.
2: Ja, proost.
1: Cheers.
3: Gaan we uitleggen.
4: Ja.
3: Ja, hou het zo bij.
2: Goeie uitleg. Yes. Dankjewel.
4: Okay.
1: Cheers.
2: Ja.
4: Ja, ik denk dat de mijne het beste is.
3: Heerlijk, man.

Tot zover deze 2 Actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Cupido.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemorgen. De dag is vandaag bewolkt en fris begonnen. Met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt verder gewoon een grijze dag vandaag. Niet warmer dan 13 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: 4. Goedemorgen, de dag is vandaag bewolkt en fris begonnen. Met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt verder gewoon een grijze dag vandaag. Niet warmer dan 13 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Lieke Visser.

Goedemiddag, het is dinsdag 12 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Lieke en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een overval bij de Co-op in Schiedam-West, een demonstratie door Extinction Rebellion in Vlaardingen en 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat.

0: Twee.
1: Twee.
2: Dit is het veteranenmonument in de Rozentuin in Vlaardingen-Holy. Het monument staat inmiddels al een aantal jaar. Maar een stichting speciaal voor Vlaardingse veteranen was er tot een paar maanden geleden nog niet. De Vlaardingse veteraan Wout van Doren vond dat daar verandering in moest komen en besloot daarom deze stichting op te richten.
3: Die hebben we inderdaad in maart hebben we die opgericht met nog drie andere bestuursleden. Om gewoon te beginnen. We hebben een kern nodig om en een draagvlak.

0: Die eigenlijk ook een soort van uitzending meemaakt. Ongeveer 2 jaar geleden kwam ik op het idee om iets van een stichting of iets van een verbondenschap te gaan creëren. Naast de lokale veteranendag die er al gewoon was. En ik dacht, ja, het is mooi als we iets meer kunnen bieden daaromheen. En iets meer voor de veteranen dingen kunnen faciliteren. Dus daarom vond het ook zo belangrijk om een stichting te hebben. Waaruit we ook niet alleen maar financieel, ook met subsidies of met fondsen kunnen werken. Maar ook voor een stukje verbondenheid van, hey, wat hebben we in Vlaardingen? En hoe kunnen andere partijen daarop aansluiten? Bijvoorbeeld de gemeente Vlaardingen.
1: Een van de doelen van de stichting is om de Vlaardingse veteranen samen te brengen, ongeacht leeftijd of geslacht.
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een jonge veteraan, die is 26 en die is in Irak geweest. En dat is een Vlaardinger. Nou, daar proberen we ook met de stichting wat meer aandacht aan te besteden, om ook wat meer de jongere veteraan naar ons toe te krijgen en evenementen te organiseren die passen bij hun. En daarbij de oude veteraan uiteraard niet te vergeten. En nou ja, er zijn nu ook wat vrouwen die bijvoorbeeld dienst in gaan. Die wonen in Vlaardingen. Dus die zullen ook veteraan kunnen worden. Dus dan hebben we dadelijk best wel een gemixte club van jonge veteranen. Maar het zijn niet alleen maar meer mannen. Het zijn ook vrouwen.
2: En hoe groot is deze club veteranen in Vlaardingen?
0: Ja, we hebben ongeveer een club van 300 veteranen binnen Vlaardingen. Die hebben een veteranenstatus. En dan komen daarbij komen nog de oudgediende en de actief dienende militairen. Ja, we staan hier in het midden van Vlaardingen, op een heel hoog punt. Het is een mooi uitzichtpunt hier. Met Vlaardingers om ons heen. Waar dus ook veteranen en uitgediende en actief dienende militairen onder vallen. En die wonen eigenlijk allemaal in deze huizen hier om deze watertoren heen. En op 5 mei dan hijsen we hier de vlag met een aantal veteranen. Delen we wat verhalen met elkaar. En dat is ook een beetje al een klein gedeelte van die verbinding die we willen creëren. Door activiteiten, door dingen te organiseren, door dingen samen te doen. En elkaar naar elkaar te gaan luisteren. En elkaar te gaan begrijpen met wat heb jij meegemaakt, wat heb ik meegemaakt. Wat is onze overeenkomst? Ja, dat we in Vlaardingen wonen. Dat we ook wel veel dingen hebben meegemaakt. En die ook wel een soort van bijhouden, omdat het niet iedereen dat begrijpt. Soms zelfs je eigen thuisvolk niet. En dan is het wel fijn om iemand te hebben dicht in de buurt die jou wel begrijpt of kan begrijpen.
1: Om kennis te maken met de stichting en met elkaar wordt op 28 mei een bijeenkomst georganiseerd voor veteranen, oudgediende en actief dienende militairen uit Vlaardingen. Tijdens die bijeenkomst hopen de bestuursleden onder meer de doelen van de stichting te bespreken en ideeën uit te wisselen.
0: Ja, wat we willen bereiken, dat gaan we ook echt bouwen. Gewoon samen met de veteranen, oudgediende, actiefdienende militairen. Maar wat ik wel heel gaaf zou vinden, als we elkaar wat meer kunnen vinden en elkaar wat meer kunnen ondersteunen en helpen. Als we dat gaan voelen en gaan zien, en als we dat kunnen voelen met onze stichting, dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het is een grijze dag vandaag met temperaturen van niet meer dan 13 graden. Ook kan er mogelijk een bui vallen vanavond, dus neem voor de zekerheid je paraplu mee als je nog de deur uit moet. Dit geldt ook voor morgen, dan is de kans op regen nog groter.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: 2. Vrijdagmiddag is in Vlaardingen een bestuurder aangehouden nadat hij onder invloed van drugs een ongeval had veroorzaakt. Het incident vond plaats aan de Westlandse weg nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken. Hij botste op een andere auto waarna de wagen tegen een lantaarnpaal botste. De politie kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Bij controle van de bestuurder werd er een speekseltest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van drugsgebruik. En uit de test bleek dat de bestuurder inderdaad onder invloed was. Daarop is de automobilist aangehouden.

0: week zijn de werkzaamheden begonnen aan het spoor ter hoogte van de Broersvest in Schiedam. Daardoor waarschuwt de RET voor extra reistijd en een tijdelijk aangepaste dienstregeling. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Dennis Korrevaar.
1: Voor wie veel met de tram reist, moet de komende periode even opletten, want de komende weken heb je veel hinder onderweg. Zo rijdt tram 11 helemaal niet en tram 24 rijdt weer tijdelijk tussen Vlaardingen-Holi en de Schravenlandseweg in Schiedam. Maar wat betekent dat nou voor de reis onderweg en is het eigenlijk een beetje te doen?
2: Ja, ik werd vanmorgen vroeg wakker en ik had het gelezen en toen dacht ik, ja, nu ga ik wel kijken hoe ik naar mijn werk moet komen. En normaal pak ik bus 54 uit de Gorsen naar de Broersvest en dan de tram. Alleen dat gaat dus niet. Dat kan wel, maar dan moet ik eerst helemaal naar het station en dan daar de tram pakken. Dus ik moest helaas met mijn fiets naar Nieuwland en hem daar neerzetten en dan de rest met de tram doen.
3: Ja, wij zijn natuurlijk bezig om de sporen te vervangen. Dat is natuurlijk nodig omdat het spoor intensief wordt gebruikt. Dus we zijn vandaag met de werkzaamheden gestart en die duren nog tot en met 7 juni. En dat betekent helaas wel wat hinder voor tramreizigers en busreizigers. Onder andere tramlijnen 1 en 11 die het even wat anders doen dan normaal. Dus dat is voor reizigers waarschijnlijk wel eventjes zoeken.
2: En ik begrijp ook wel dat alles gemaakt moet worden. Maar ja, voor mij en voor andere collega's die in de zorg werken en met OV moeten, is dat moeilijk. Maar ook voor de oudere mensen. Die moeten ook gaan kijken hoe ze zich kunnen verplaatsen.
1: Ja, want normaal gesproken reist u veel met de tram?
4: Minimaal 4 dagen per week vanaf de Koemarkt. Ja. En dan naar Rotterdam Centrum.
1: Dus dat is toch al vaak. En dan nu even met de bus. Was het vanmorgen even uitzoeken hoe u dan moest gaan?
4: Nou, dat moet ik nog uitzoeken. Ik ben net eventjes vanaf een andere route even gepakt. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik nu moet gaan. Ja.
1: Wie nu vanuit Vlaardingen-Holi naar station Schiedam Centrum wil, reist met tram 24 en moet uitstappen op de Schravenlandseweg. Ter hoogte van DSW stopt een pendelbus, de 701. En die rijdt tussen het station en het Marconiplein in Rotterdam. Andersom stappen mensen op bij de halte Schravenlandseweg om vervolgens via de Woudhoek naar Vlaardingen-Holi te gaan. Voor de bussen geldt ook een aantal wijzigingen. Lijn 51, 54 en 126 rijden een aangepaste route. Bus 52 rijdt helemaal niet.
5: Mevrouw, u komt net uit de tram. Was het te doen onderweg?
6: Ja, het was best te doen. Ja. Ja, dan moest ik eruit bij de Schavenlandseweg dus. Nou ja, dan moet ik verder lopen naar de Koemarkt. Dus.
5: Ja. Ja. Want anders dan had u in één keer doorgereden naar de Koemarkt?
6: Ja, dan had ik doorgereden via het station naar de Koemarkt. Ja. Dus,
5: Nou, is het de komende 4 weken? Is het even zo? Vindt u dat lastig?
6: Nou, wel een beetje. Dus ja, lijkt mij. Als het nu is het nog redelijk weer. Als het regent, dan is het weer minder natuurlijk. Ja. Dus, ja.
4: Want ze geven aan, als je op de app kijkt van de RET, zou ik vanaf de Marconiplein naar het Schiedam Centrum moeten gaan. En daar vandaan een kwartier moeten lopen weer naar huis toe. Terwijl ik net vanaf een andere halte dus diezelfde bus even heeft gepakt. Ja. En dat blijkt dus dat hij op het Schiedam Centrum kan je gewoon blijven zitten, de route weer vervolgen.
5: Ja. Voor hoeveel extra reistijd zorgt het nu dan? Weet u dat ongeveer?
2: Ja, ongeveer 20 minuten heen en 20 minuten terug. Ja. Want ik moet toch fietsen vanuit de Gorsen naar Nieuwland. En dan daar nog de tram pakken hierheen. Want het hele stuk hierheen fietsen is voor mij te ver om te fietsen.
5: Ja. Ja. En dan, je zei het al even, de werkzaamheden duren nog een paar weken. Waardoor dus de tram iets anders rijdt en er een aantal bussen mogelijk ook uitvallen. Wat zijn nog andere dingen waar de reiziger mee te maken kan hebben? Of hebben we dan het lijstje wel gehad?
3: Nou, we adviseerden sowieso om alle reizigers eventjes goed de reis te plannen. Voordat je van huis weg gaat, goed eventjes te kijken van wat betekent het voor mijn reis? Waarschijnlijk meer reistijd of misschien extra overstappen. En daarin staat gewoon alles goed omschreven. Dus dat adviseren reizigers. De eerste dagen staan er ook informatiemedewerkers te herkennen aan de rode jas met RET-logo. Dus die kunnen ook, die delen flyers uit, je kunt de vragen stellen. We hebben via onze socials hebben ook filmpjes gemaakt om uit te leggen van wat voor impact heeft het en waar moet ik aan denken. Ja. Dus we hebben veel communicatiemiddelen ingezet om reizigers te informeren. Maar vooral plan je reis en houd rekening met toch wel wat extra reistijd en extra overstap.
5: Ja, deze werkzaamheden nog tot 7 juni en daarna dan kan het spoor er weer even tegenaan?
3: Ja, absoluut. Dan kunnen de tramreizigers weer gebruik maken van de tram zoals ze dat gewend zijn. Zeker.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over 2 doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, 3 mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.
1: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Lieke Visser.

Goedemiddag, het is dinsdag 12 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Lieke en ook dit uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over twee doden die zijn aangetroffen in een Vlaardingse flat, drie mannen die zijn aangehouden na een woningoverval in Schiedam-Nieuwland en het Dutch Distillers Festival, het IDDF, die Schiedams ambacht zichtbaar wil maken.

0: Dit is 2-2.
1: Waar zijn alle bloemen heen? Geknakt één voor één. Zal men ooit wijzer zijn? Zal men ooit wijzer zijn?
2: We staan hier voor het bedrijf Yara, een kunstmestproducent in Vlaardingen. En zoals je kan zien is Extinction Rebellion hier achter ons een demonstratie aan het houden. Dus laten we even horen wat ze te zeggen hebben. Kunnen jullie uitleggen waarom jullie hier staan?
3: Ja, wij zijn Extinction Rebellion Landbouw specifiek. En wij voeren een actie, een campagne eigenlijk tegen Yara, tegen de kunstmestproductie. En wij willen het heel duidelijk maken aan iedereen, want mensen weten niet hoe vervuilend kunstmest is. Kunstmest gebruikt ongeveer 7% van onze gasvoorraad. En dat gas, dat is fossiel, dat moet in de grond blijven. Het heeft enorme uitstoot. En bijvoorbeeld als je weet dat een boterham of ons brood 40% van de uitstoot komt van de kunstmest. Dus de landbouw heeft gewoon een groot probleem. En wij hebben dus Yara gekozen als target om dat duidelijk te maken aan het publiek.
4: Yara is een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland. Ontvangt ook knetterveel fossiele subsidies. En wat kopen ze daarmee? Heel veel aardgas die we vroeger uit Groningen haalden. Maar nu bij schurkenstaat als Amerika vandaan komen of uit Rusland. Om daarmee kunstmest te maken. En die kunstmest maakt boeren verslaafd aan kunstmest. Terwijl je ook prima landbouw kunt bedrijven zonder kunstmest. Alleen dan moet je daar wat minder intensief landbouw bedrijven. En dat is eigenlijk ook voor de boer beter. Omdat je daar gewoon een veel beter leven van overhoudt.
2: Jullie hebben aangekondigd dat jullie hier zijn vandaag. Dat hebben jullie niet aangekondigd?
3: Nee, dit is echt een actie. En we blokkeren de boel, dat konden we nooit aan. En dat is bij wet ook terecht. We hebben demonstratierecht. En binnen dat recht staan we op de openbare weg. En blokkeren we de vrachtauto's van Yara.
5: Klimaatrechtvaardigheid, stap naar voren voor. Klimaatrechtvaardigheid, laat je horen voor. Klimaatrechtvaardigheid,
2: want het is. En wat hopen jullie te bereiken vandaag?
3: Vandaag eisen we dat Yara naar buiten komt, onze eisen in ontvangst neemt. En dat hebben ze eerder ook netjes gedaan. Maar dan zeggen ze no comment. En dat willen wij niet. Wij willen dat ze een inhoudelijke reactie geven op die eisen. Wat gaan jullie doen? Hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig?
2: Je zit hier met een bord zelfgemaakt. Bord, wat staat erop?
6: Stop met plunderen. Neem de toekomst serieus.
2: En wat bedoel je daar precies mee? Ja, het spreekt misschien al voor zich, maar misschien even fijn om uit te leggen.
6: Ik denk dat de manier waarop wij dingen doen, waarop bedrijven dingen doen, niet houdbaar is. We zijn letterlijk aan het plunderen. Ja. Dat gaat ten koste van de toekomstige generatie.
7: Een woordvoerder van Yara liet vrijdagmiddag rond 3 uur het volgende weten.
8: De demonstratie in Vlaardingen verloopt vreedzaam en wij respecteren het demonstratierecht. We hebben kennis genomen van de punten van de actievoerders, maar gaan daar verder inhoudelijk niet op in. De vestiging in Vlaardingen ondervindt momenteel wel hinder van de blokkade. Hierdoor kunnen grondstoffen niet worden aangevoerd en meststoffen niet worden afgevoerd. De productie gaat echter wel gewoon door en de levering aan klanten komt niet in gevaar. Verder zijn er wel afspraken gemaakt met de demonstranten over de veiligheid en het vrijhouden van doorgangen voor hulpdiensten.
7: Het is niet de eerste keer dat Yara doelwit is van demonstraties van Extinction Rebellion. Op 24 april demonstreerden actievoerders ook bij de vestiging in Sluiskil in Zeeland. Volgens de woordvoerder van Yara kwamen daarbij dezelfde eisen aan bod. Het bedrijf ging toen echter ook niet inhoudelijk in op de punten, al werden de eisen wel in ontvangst genomen.
2: En dat hebben jullie ook op andere manieren geprobeerd, denk ik, om een reactie te krijgen vanuit Yara?
4: Ja, natuurlijk. Kijk, zoals het gaat bij acties van Extinction Rebellion, is er een escalatieladder. Dus er zijn al heel lang gesprekken geweest en weet ik het allemaal. En er zijn petities geweest, mensen hebben Yara opgeroepen om dingen te doen. En dat werkt niet, er wordt niet geluisterd. Er wordt pas geluisterd, ze komen pas naar buiten als wij vervelend worden, als wij dus de boel blokkeren.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het is een grijze dag vandaag met temperaturen van niet meer dan 13 graden. Ook kan er mogelijk een bui vallen vanavond, dus neem voor de zekerheid je paraplu mee als je nog de deur uit moet. Dit geldt ook voor morgen, dan is de kans op regen nog groter.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: do something. Let's make a bet. Cause
1: In een woning aan de Lissabonweg in de Vlaardingse wijk Holy Noord zijn zaterdag aan het einde van de ochtend twee overleden personen aangetroffen. Zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Buurtbewoners hadden de bewoners al even niet gezien en vertrouwden het niet. Hierop werd de politie gebeld om de woning te betreden en binnen werden de overleden personen aangetroffen. De politie laat zaterdagavond weten dat het om twee mannen gaat van 71 en 73 jaar oud. En dat uit het onderzoek blijkt dat het om een niet natuurlijk overlijden gaat, maar dat er ook geen sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht. En terwijl een Schiedammer niks vermoedend aan het videobellen was, werd hij overrompeld door drie overvallers bij zijn woning aan de Dr. Scheepsmansingel in Nieuwland. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond middernacht. Agenten hielden korte tijd later drie verdachten aan. Het slachtoffer raakte licht gewond. De andere persoon aan de andere kant van de lijn belde direct de politie. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse, waaronder een hondengeleider en een ambulance. Omdat de politie snel ter plaatse was, konden de agenten al snel twee overvallers aanhouden. De derde verdachte wist zich langer schuil te houden. Hij verstopte zich op het balkon van een andere woning. Met hulp van de hondengeleider kon ook uiteindelijk hij worden aangehouden. En daarnaast werd ook een helikopter ingezet om de verdachte op te sporen. Deze hing enige tijd boven de locatie.
2: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?
3: Yeah. I like this one.
2: What?

0: Het International Dutch Distillers Festival, het IDDF, pakt dit jaar groter uit dan ooit. Niet één weekend, maar de hele maand mei staat in het teken van de Schiedamse distilleertraditie. Verslaggevers Meerte Verhagen en Juliette Heinsbroek vertellen je er meer over.
1: Een soort draaien, maar het hoeft in principe niet. Maar je hoort in ieder geval
2: Het International Dutch Distill Festival, al jaren een bekend evenement in Schiedam. En dit jaar wordt het groter aangepakt dan ooit. Met een programma verspreid over de hele maand mei krijgen bezoekers een blik in de wereld van de Schiedamse ambacht. Want na het succes van vorig jaar tijdens Schiedam 57 keert ook het bedrijvenfestival terug. Want bezoekers die krijgen opnieuw de kans om dit jaar weer achter de schermen mee te kunnen kijken.
3: We organiseren het bedrijvenfestival omdat mensen natuurlijk wel gewend zijn aan al die prachtige gedistilleerd producten. En de meeste Schiedammers zijn ook wel eens een keer in het Jenevenmuseum geweest om daar te zien wat voor producten we allemaal maken. Maar hoe wordt het nou gemaakt? Hoe gaat het nou met die keten? Hoe gaat dat met beslagbakken? Hoe gaat dat met koelbakken, et cetera? Hoe maak je dat nou precies? Hoe gaat dat met essences, met aroma's, met smaakbibliotheken, met kelders waar van alles in wordt opgeslagen? Dat dus.
2: En een van die plekken, dat is bij Nolet.
3: De Kopperclub is een plek waar mensen leren om een cocktail te maken. Dus er zijn hier allemaal professionele bartenders die jou vertellen hoe je het kunt doen. En er wordt geoefend. En dat gaan we ook op 22 en 23 mei doen.
4: En wij mogen daar straks van ervaren. Dat is voor mij de eerste keer ook, dus ik ben benieuwd.
3: Oh kijk, dus ook een primeur aan de andere kant. Nou.
4: En je kan het dan natuurlijk tijdens het bedrijvenfestival kan je het ook reserveren. En dan kan je ook hier een kijkje nemen. Voor mij is het al helemaal vol, maar misschien zijn er nog plekjes.
3: Je wordt ontvangen in de molen van Nolet aan de Hoofdstraat nummer 6. En dan ga je langs de productielijnen naar de Kopperclub. Ja. En hier krijg je dus de training door een hele goede bartender.
5: Nou, dit is al een hele beleving op zich, toch?
6: Leuk.
5: Oh,
4: hi.
5: Kijk, dan.
4: Hoi.
5: Nou,
4: ja.
5: Jeetje,
4: welkom.
5: Dankjewel.
4: Jullie mogen plaatsnemen.
6: Ja?
4: Ik zou zeggen, doe gelijk een schort om.
6: Ja, leuk.
4: We gaan zo meteen gelijk beginnen, dus...
5: Ja, ik ben benieuwd. En wat voor cocktail gaan we maken eigenlijk?
4: We gaan vandaag één van de cocktails maken die we hier altijd behandelen bij de Koppenclub. Dat is de Dutch and Stormy.
2: Behalve het leren maken van cocktails zijn er ook nog vele andere dingen te doen in mei. Zoals het Jenevenfestival op 16 en 17 mei. Wat dan weer samengaat met het cocktailweekend. En het bedrijvenfestival en Aroundtown dus op 22 en 23 mei. En als afsluiter het IDDF-concert. Maar eerst even terug naar de cocktails. Want ondertussen bij de workshop wordt er geleerd hoe je het beste een cocktail kan shaken.
4: Zo, ja. En dan?

0: Nou, klaar met oefenen. Nu is het tijd voor het echte werk. Het maken van het drankje.
1: Signature blend. Jij kan die pakken, jij kan die en dan kan je die pakken. Dan hebben we allemaal een fles.
2: Ja.
1: Opendraaien. Jigger vasthouden.
2: Ja.
1: En aan de grote kant helemaal vol tot de rand schenken.
3: Oh, wel lekker zo.
1: Dat is dit. Ja, jij doet het goed. Ja?
2: Ja.
1: Ja, Brenno mag nog iets meer.
3: Oh.
1: Iets te zuinig. Dat is perfect.
3: Thijs is wel boos op me als ik dat doe.
0: Alle ingrediënten, die worden toegevoegd.
3: Eigenlijk ben je een soort dokter.
4: Ja, een soort laboratorium.
2: Ja.
0: Om vervolgens even te gaan proeven of het eigenlijk wel goed is.
1: Ja. Als je denkt, nou, er moet nog wat bij. Ja, dan kan je dat nu doen.
3: Ah ja.
1: De rest kan natuurlijk niet meer.
4: Ja, ik ga ook een beetje.
2: Ik ga een beetje meer citroen erbij doen. Of limoen.
1: Dat kan.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maak het helemaal je eigen.
2: Ja.
1: All right.
3: Dan maak ik hem nog iets sterker.
4: Ja.
3: Het zijn net dat ik geen antwoord denk. Natuurlijk. Oh, shit. Ben ik beter op mijn volgende afspraak.
4: Eigenlijk promoot je dan ook een beetje het alcohol drinken daarmee. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, het gedistilleerd is niet alleen alcohol. Maar uiteraard ligt dat natuurlijk voor de hand dat je die koppeling maakt. En we proberen daarom ook juist het erfgoed op een andere manier te laten zien dan alleen maar het alcohol. Bijvoorbeeld met de monumentale panden die daar onlosmakelijk gekoppeld aan zitten. Maar ook rondleidingen door de Hoogstraat bij ondernemers die gewoon hier werken en hun best doen om hun onderneming te kunnen blijven draaien. Dus eigenlijk iedereen die in Schiedam een ambacht heeft of zich inzet voor de stad, die is uiteindelijk ook op een of andere manier gekoppeld aan het gedistilleerd. En wij willen juist laten zien, zonder dat de nadruk op het alcohol ligt, je hebt er uiteindelijk wel mee te maken met deze geschiedenis. En dat willen we uitdragen met verschillende onderdelen.
1: Wij gebruiken in onze drankjes altijd zoveel mogelijk ijs.
4: Oké.
1: Sommige mensen denken dat het is om hun te beladeren.
4: Ik wou net zeggen,
1: dat is ook zo.
4: Hoef je meer te verkopen?
0: En dan het moment van de waarheid. Het drankje is klaar. Ik zou zeggen, proost.
2: Proost.
3: Proost.
2: Proost.
1: Cheers.
2: Ja, proost.
1: Cheers.
2: Goeie uitleg. Ja. Goeie uitleg, dankjewel.
1: Okay. Cheers.
2: Ja.
4: Ja, ik denk dat de mijne het beste is.
3: Heerlijk, man.

Zover deze 2 actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4. Goedemiddag, het is een grijze dag vandaag met temperaturen van niet meer dan 13 graden. Ook kan er mogelijk een bui vallen vanavond, dus neem voor de zekerheid je paraplu mee als je nog de deur uit moet. Dit geldt ook voor morgen, dan is de kans op regen nog groter.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 of Hoofdweg richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Uurtje.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemiddag. Het is een grijze dag vandaag met temperaturen van niet meer dan 13 graden. Ook kan er mogelijk een bui vallen vanavond, dus neem voor de zekerheid je paraplu mee als je nog de deur uit moet. Dit geldt ook voor morgen, dan is de kans op regen nog groter.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam over Schie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, naast veel dagelijkse files in het westen van het land. De meeste vertraging daar nu op de A4. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoefnoord richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is weer een gebruikelijke dinsdagavondspits zo naar de meivakanties. Want het is weer opvallend druk met nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal in onze regio. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een klein half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 20 minuten oponthoud. Dan verder de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Maassluis bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan de IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 12 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de start van de eindexamens. 1000 goudstaven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kwijtgeraakt. En een flinke ravage op de Dillenburg-singel in Vlaardingen na een

0: Voor duizenden middelbare scholieren zijn de centrale examens begonnen. Het is een periode die voor veel leerlingen stress en spanning oplevert. Op het Groen van Prinsteren Lyceum in Vlaardingen komt er dit jaar nog een grote extra uitdaging bij. Terwijl de examens plaatsvinden, wordt namelijk het schoolgebouw verbouwd. Nou, hoe dat precies verder in zijn werk gaat, hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Welk examen heb je net gemaakt?
2: Ik heb geschiedenis VWO heb ik gemaakt.
1: En hoe ging het?
2: Het was op zich te doen. Er waren veel vragen, die waren wel minder bij de historische contexten. Vooral aan het einde, maar het was op zich wel te doen.
1: Welke voorbereidingen heeft de school getroffen om de examens klaar te maken? Natuurlijk ook met de verbouwing die nu hier aan de hand is.
3: Ja, nou, MAVO maakt het gewoon zoals vertrouwd in de gymzaal. Dat zie je hier. Staat al klaar. VWO maakt het in klaslokalen. Vinden de leerlingen eigenlijk best wel heel prettig, want dat is lekker vertrouwd. En HAVO maakt het op een externe locatie.
1: En hoe voelen de leerlingen zich? Zijn ze heel erg gespannen? Of?
3: Ja, je merkt dat ze de eerste examens altijd best wel gespannen zijn. Dus we proberen dat ook die spanning een beetje weg te nemen. We hebben best wel veel examentrainingen, inloopmomenten gehad. Coaches benaderen hun leerlingen nog een keer, de coachleerlingen. En we proberen met z'n allen die spanning een beetje weg te nemen.
1: Ja. Was je heel erg gestrest?
2: Ja, dat is natuurlijk mijn eerste examen, gewoon ooit. Natuurlijk, zit in het laatste jaar zit je. En het is je eerste toets. Ik heb natuurlijk al zo'n TTO-examen gemaakt. Maar nu is het voor het echt soort van. Dus dit was wel spannend, maar het kon spannender.
1: En hoe kijk je naar de komende tijd? Het is nog 2 weken volgens mij dat je nu examens hebt. Hoe ga je erin?
2: Nou kijk, dit is een beetje, de eerste is natuurlijk het lastigst. Maar morgen heb je Nederlands en wiskunde B heb ik. Dus dat zijn de 2 belangrijkste vakken. En als je die soort van verknalt, dan kan je heel goed leren voor de andere vakken, maar daar heb je niks aan. Dus morgen en overmorgen zijn wel de belangrijkste dagen.
1: En wat hoopt de school te bereiken qua slagingspercentage dit jaar?
3: We hopen natuurlijk altijd op 100%. En de realiteit is dat dat meestal niet lukt. Maar we proberen altijd zo hoog mogelijk, net als elke andere school. Daar is geen verschil in.
1: Is er nog een boodschap dat je de leerlingen deze tijd nog even wil geven, een goede boodschap?
3: Nou, wat wij steeds tegen ze zeggen, we hebben hier jaren naartoe gewerkt. En het is echt niet zo dat je nu ineens overvallen wordt door de stof. Dit hebben we de afgelopen jaren uitgebreid met jullie doorgenomen. Dus je kan dit.
1: En dan na de examens, heb je iets leuks gepland om het allemaal te vieren als je het hebt gehaald?
2: Ja, zeker. Ik ga met vrienden, 1 juni ga ik dan op vakantie naar Valencia.
1: Oh, leuk.
2: En daarna natuurlijk heb je gewoon vrij, dus dan doe ik vast ook heel veel leuke dingen. Met feestjes en de uitreiking van mijn diploma als ik het haal.

0: make money.
1: Ja. Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond. Vanavond maken we weer kans op een buitje. De temperatuur daalt verder niet heel veel, naar een graad of 12. Tussen dat buitje zit misschien ook een beetje kans op onweer trouwens, dus let even op. Morgen opnieuw regenachtig, waar de zon zich af en toe laat zien. Het wordt niet warmer als 12 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. 4 auto's en een vrachtwagen zijn dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in de Keteltunnel in de richting van Den Haag, waren 2 rijstroken afgesloten. Ook op de omliggende wegen stonden er flinke files. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de ochtend in de Keteltunnel in de richting van Den Haag. 1 van de 4 personenauto's stond daardoor achterstevoren op de weg. De politie laat aan Rijnmond weten dat een aantal mensen gewond is geraakt en is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar de verwondingen leken mee te vallen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Rijkswaterstaat adviseerde het overige verkeer om te rijden via de A13. Vrij snel na het ongeluk werd de weg schoongeveegd en rond 10:00 is de weg weer vrijgegeven. En op het dak van een woning aan de Amalia van Solmslaan in Vlaardingen is maandagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde na werkzaamheden op het dak. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar middelbrand na de inzet van beide blusvoertuigen. Op het dak werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brandhaard goed te bereiken. Na enige tijd was het vuur gedoofd. Enkele aanwezigen in het ondergelegen café moesten tijdens de inzet van de brandweer buiten even wachten.

0: Bijna 1000 goudstaven lagen precies 86 jaar geleden op de bodem van een rivier bij Vlaardingen. Britten probeerden de Nederlandse goudvoorraad veilig te stellen, maar voeren over een mijn. 3 Britse opvarenden zijn begraven in Vlaardingen. En door een stom toeval heeft het stadsarchief van Vlaardingen nu nieuwe documenten in de collectie over het baggergoud. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: 10 mei, de Duitsers die vallen Nederland binnen. Al op 11 mei 1940 lopen hier gewoon Britse commando's dus rond. Maar ze zien ook direct in dat ze de Nederlandse goudvoorraad in Rotterdam, dat ze die veilig moeten stellen voor de Duitsers. Ze laden 937 goudstaven aan boord. En ze besluiten, we moeten nu direct naar Londen varen om te voorkomen dat de Duitsers die goudvoorraad kunnen inpikken.
2: Maar op 11 mei 1940, precies 86 jaar geleden, haalt loodsboot 19 Engeland niet. Bij Vlaardingen vaart de boot over een magnetische mijn van de Duitsers en de bijna 1000 goudstaven zinken naar de bodem. Ruim 800 daarvan worden nog tijdens de oorlog opgevist door de Duitsers. De rest wordt na de oorlog teruggevonden. Al schijnt er nog 1 goudstaaf vermist te zijn. De 3 Engelse opvarenden van de boot worden begraven op begraafplaats Emaus in Vlaardingen. Ze liggen begraven naast de geuzen die op 13 maart 1941 vermoord werden op de Waalstorpervlakte.
3: Dat is dus 86 jaar geleden. 13 maart dit jaar ga jij naar de herdenking van de geuzen op begraafplaats Emaus. En wat gebeurt jou dan?
1: Ja, ik hoorde opeens 2 mannen Engels met elkaar praten. Dus ik dacht van ja, wat doen zij hier? Dus ik ben er naartoe gelopen. Ik heb even met ze gesproken en het bleek dat de oudste van de tweetal was een kleinzoon van de Britse commandant van dat schip. En hij was ook vernoemd naar zijn omgekomen opa. En ze waren dus speciaal voor de 13e maart naar Vlaardingen gegaan. Ook omdat ze wisten dat bij de herdenking, bij de geuzengraven, dat ook altijd de Britse vlag gehezen wordt. En dat wordt ook gedaan voor die 3 Britse oorlogsslachtoffers.
2: Daar raakt Teunissen dus aan de praat met James Alexander Corey Hill, de kleinzoon van de Engelse commandant die vernoemd is naar zijn opa. Hill vertelt dat hij nog documenten heeft die hij goed wilt achterlaten. En hij besluit de documenten naar het stadsarchief Vlaardingen te sturen.
1: Hij had het per post opgestuurd, dus ik maakte de envelop open. Maar er zaten niet alleen documenten in en foto's, maar ook een, ja, wat je noemt een dog tag, een identiteitsteken dat om de nek heeft gehangen van die Britse commander. Zo konden ze hem ook identificeren. En de burgemeester Vlaardingen had toen besloten om het nog in de oorlog via het Rode Kruis naar de weduwe toe te sturen, zodat ze nog iets tastbaars had van haar man. Ja. En dat hebben wij nu ook in het stadsarchief. Heel bijzonder.
2: Naast de dogtag worden ook brieven en foto's verstuurd aan het stadsarchief. Dit alles kreeg de vrouw van James Alexander Corey Hill nog in 1940 met de post toegestuurd nadat haar man was overleden.
1: Die 3 Britten werden met alle EK's ook begraven. De Duitsers hadden nog een marinecommandant gestuurd. Ze hadden nog een bloemen hadden ze nog geregeld. Ze hadden ook een hakenkruisvlag nog aangerukt voor bij de begrafenis. Er was ook nog een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Dit vertelt weer een nieuw stukje van het verhaal. Bijvoorbeeld de burgemeester van Vlaardingen, die vertelt ook in een brief wat er precies is gebeurd. Maar ook hoe de plechtigheid is verlopen, wie erbij aanwezig waren. Het is weer waardevolle informatie voor het verhaal.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Daardoor is de rechterlijst ook afgesloten en de vertraging 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 12 mei. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Dit is 2.
1: Bakken met nieuwe en schone grond worden in de Broekpolder gestort. Het heeft allemaal te maken met de grond die is vervuild in het Vlaamse natuurgebied. Een grote operatie is bezig om de met havenslip vervuilde grond te verwijderen en schone grond terug te brengen. Maar tussen al dit geweld blijft archeologisch erf Massamuda overeind. Elke zondag is het mogelijk om er het leven van honderden en zelfs duizenden jaren geleden te ervaren. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Nou, we hebben hier elke zondag hebben een openstelling voor het publiek. En dat betekent dat alle bezoekers op zondag van 12 tot 4 hier zo langs kunnen komen.
3: Elke zondag geven vrijwilligers rondleidingen over het archeologische erf Massamuda in de Broekpolder. Rondom het terrein wordt druk gesaneerd, vervuilde grond wordt afgegraven en dat zorgt voor een kaal terrein met hekken. Maar daartussen blijft Massamuda in stand. Het is één van de plekken die niet wordt aangepakt. Op het terrein stappen bezoekers in een soort tijdcapsule.
2: We hebben op dit moment bij het archeologisch erf hier zo twee locaties. We hebben hier zo het Vlaarding Cultuurhuis vanuit de steentijd. En dan hebben we ook nog een middeleeuwse locatie waar twee middeleeuwse huizen staan. Uit Spijkenisse en uit Rotterdam. En dat zijn op dit moment de twee punten die we hebben.
4: Ik vind het mooi wat ze hier zo hebben opgebouwd met vrijwilligers. En ook dat je echt kan zien hoe ze het vroeger hebben gedaan. En mooi om te zien dat ze er zoveel tijd in steken. Om ook weer mijn kinderen weer wat mee te geven.
2: We zijn niet echt een themapark. We zijn echt een archeologisch erf waarin we dat laten zien. Maar de bezoekers die gaan daarin twee kanten op. Er zijn mensen die komen hier bewust naartoe omdat ze ervan hebben gehoord. Of het al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld kinderen die er met school zijn geweest. Die dan met hun ouders langskomen. En je hebt ook mensen uit Vlaardingen en Schiedam en de regio. Die hier nog nooit van hebben gehoord. De toevallig langslopen. En dan zich verwonderen over wat een prachtig stukje we hier zo kunnen laten zien.
4: Nou, ik ben hier al meerdere malen geweest. We lopen af en toe inderdaad hier door de Broekpolder. En dan op zondag kan je dan even naar binnen lopen om te kijken hoe het hier gaat.
2: Nou, we hebben hier zo nu twee locaties. Daar komen dus de IJzertijd en Romeinse tijd komen erbij in een totaalbeeld. En dat betekent dat het park vergroot wordt. De locatie wordt echt een stuk groter. We werken met alleen vrijwilligers, dus dat betekent ook dat we ook vrijwilligers nodig hebben. En er zijn vrijwilligers die komen één dag in de week of meerdere dagen. Maar we hebben ook mensen die komen eens per paar weken. Want er zal veel moeten gebeuren, willen we dit stuk mooi blijven onderhouden. En we doen dat graag op basis van archeologisch correcte stukken. Dus het huis zoals hier ook achter is echt archeologisch correct. Dus dat is wel wat werk, gelukkig.
4: En meneer wist er veel over te vertellen. En ook mooi om te zien dat ze dus nog verder aan het uitbreiden zijn. Dus ik denk dat het wel een aanwinst is hiervoor in de regio.
2: Nou, we zijn een zelfstandige stichting, dus we hebben ons eigen stukje beheer daarin. We hebben geen standaard subsidie van de gemeente. Op het moment dat wij een groot project indienen, kunnen we natuurlijk wel subsidie aanvragen. Maar voor de rest doen we het echt financieel onafhankelijk. Dus mogelijkheid tot donatie hier zo. En op het moment dat schoolklassen langskomen, dan laten we de kinderen graag ervaren hoe het verleden er aan toe ging. Op dit moment wordt een stuk van de Broekpolder gesaneerd. En dat houdt in dat er een schone leeflaag grond op komt. En daarin komt in de toekomst wordt het terrein van Massamuda uitgebreid. Er komt ook bijvoorbeeld de Romeinse tijd en de IJzertijd komen erbij. Met een prachtige kreek en echt een totaalbeeld van hoe de mensen van 5000 jaar geleden tot aan 1000 jaar geleden in deze regio van Nederland hebben geleefd. Nou, we hebben goed contact met de gemeente over de sanering. En dat betekent dat er inderdaad er moet veilig gewerkt worden. Dat betekent dus inderdaad dat stuk afgesloten is, zodat mensen daar veilig kunnen werken. En dat is een tijdelijke oplossing om daarna weer een prachtig stuk Broekpolder te hebben.
3: Vanwege werkzaamheden is het Klokbekerpad tijdelijk gesloten, wat voor oponthoud kan zorgen voor de mensen die er langs willen.
2: Ja, we merken wel dat de mensen nieuwe paden aan het zoeken zijn om naar bijvoorbeeld andere delen van de Broekpolder te gaan. En dat heeft met de aanvoerroute van de grond te maken. Maar nog steeds zijn we met allebei de locaties dat de mensen ons weten te vinden. En ook schoolklassen komen hier gelukkig veel naartoe van verschillende leeftijden.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Vanavond maken we weer kans op een buitje. De temperatuur daalt verder niet heel veel, naar een graad of 12. Tussen dat buitje zit misschien ook een beetje kans op onweer trouwens, dus let even op. Morgen opnieuw regenachtig, waar de zon zich af en toe laat zien. Het wordt niet warmer als 12 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Een taxi heeft maandagmiddag rond 4 uur een lantaarnpaal uit de grond gereden aan de Dillenburgsingel in Vlaardingen. In de auto zaten naast de chauffeur nog 3 inzittenden. De politie en een rapid responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. De taxi raakte flink beschadigd door de klap. De nummerplaat lag van de auto af en de bumper hing deels los. Ook de lantaarnpaal raakte zwaar beschadigd. Die is volledig uit de grond gereden en aan de onderkant verbogen, waardoor het nu lijkt op een grote inbussleutel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het gaat met de chauffeur en de andere inzittenden. Foto's van het incident en de ravage op straat vind je op onze website ditis2.nl.

0: Dit is 2. Frankeland heeft de heropening van een brasserie gevierd met drankjes, hapjes en muziek. De brasserie van zorglocatie in Schiedam heeft een compleet nieuwe look gekregen. De heropening vond plaats op maandag 11 mei. Veel bewoners genoten van de heropening en kunnen de nieuwe brasserie erg waarderen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Tigo Brobbel.
1: Ja, wij vieren nu dat een heropening van onze brasserie. De brasserie is helemaal vernieuwd, opgeknapt. En ja, we zijn er heel blij mee. Brasserie is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan de ouderen.
2: Het ziet er echt schitterend uit. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn gerenoveerd. Het is echt uniek. Uniek. Ik heb nog nooit echt zo'n mooie zaal gezien bij geen ene andere tehuis. Zo apart. Ja.
3: En het is zo vernieuwd dat er heel veel meer ruimte is gecreëerd voor de mensen die dus hier allemaal komen eten waarschijnlijk ook nog. En dan de gezelligheid hier, dat is helemaal geweldig wat er nu gecreëerd is inmiddels. Hè?
4: Nou, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het prachtig geworden. Wat geweest is, was niet mooi, maar nu is het heel erg mooi geworden. Want ik hoor van sommige mensen, ze genieten er gewoon van en ze vinden het allemaal prachtig. Echt waar.
5: En ik kom hier af en toe eten en drinken en zo. Koffie en zo en een biertje hier nemen. Dus dat is het hier hartstikke goed geregeld.
6: En was de brasserie aan een vernieuwing toe?
1: Ja, het was wel aan een vernieuwing toe inderdaad. En we wilden de brasserie opknappen zodat we daar weer jarenlang plezier van kunnen hebben. Met een moderne uiterlijk, moderne look.
7: Ja, heel erg. Het was zo saai en zo muffig. Vies op het einde.
8: Het was al lang geleden dat de brasserie was gedaan. Dus sowieso zijn we echt bezig ook om dit hele pand weer op te knappen. Echt weer helemaal te moderniseren naar de nieuwe kleuren. Meer van deze tijd, meer eigen tijd. En we zijn begonnen met in ieder geval de brasserie een hele nieuwe look te geven. Want ja, dat is ook trotsmakend als je ziet hoe mooi het wordt. Nou, dan is er alle vertrouwen dat de rest ook wel goed gaat komen. Ja.
4: Maar het is een groot verschil wat er voorheen was en wat er nu is. Echt waar. Het is grandioos. Het is echt grandioos.
6: Ga jullie nu met meer plezier een kopje koffie hier drinken?
4: Nou, drinken doe ik meestal zelf thuis. We gaan wel meestal bingo en zo. Dat doen we wel. Maar ik ga dan bingoen en ik ga het wel eens één keer met een buurvrouw samen. Gaan we wel eens een ijsje halen. Ja, dus.
9: Zo is veel.
4: Ja, een ijsje halen. Dat doen we wel. Ja, dat is wel. Thank you.

Zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag bij deze uitzending herhaald? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer. New truck, big

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
0: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
2: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
0: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 12 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de start van de eindexamens. 1000 goudstaven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kwijtgeraakt. En een flinke ravage op de Dillenburgsingel in Vlaardingen na een aanrijding met een lantaarnpaal.

0: Dit is 2. Voor duizenden middelbare scholieren zijn de centrale examens begonnen. Het is een periode die voor veel leerlingen stress en spanning oplevert. Op het Groen van Prinsen Lyceum in Vlaardingen komt er dit jaar nog een grote extra uitdaging bij. Terwijl de examens plaatsvinden, wordt namelijk het schoolgebouw verbouwd. Nou, hoe dat precies verder in zijn werk gaat, hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Welk examen heb je net gemaakt?
2: Ik heb geschiedenis VWO gemaakt.
1: En hoe ging het?
2: Het was op zich te doen. Er waren veel vragen die waren wel minder bij de historische contexten. Vooral aan het einde, maar het was op zich wel te doen.
1: Welke voorbereidingen heeft de school getroffen om de examens klaar te maken? Natuurlijk ook met de verbouwing die nu hier aan de hand is.
3: Ja, nou, MAVO maakt het gewoon zoals vertrouwd in de gymzaal. Dat zie je hier. Staat al klaar. VWO maakt het in klaslokalen. Vinden de leerlingen eigenlijk best wel heel prettig, want het is lekker vertrouwd. En HAVO maakt het op een externe locatie.
1: En hoe voelen de leerlingen zich? Zijn ze heel erg gespannen? Of?
3: Ja, je merkt dat ze de eerste examens altijd best wel gespannen zijn. Dus wij proberen het ook die spanning een beetje weg te nemen. We hebben best wel veel examentrainingen, inloopmomenten gehad. Coaches benaderen hun leerlingen nog een keer, de coachleerlingen. En we proberen met z'n allen die spanning een beetje weg te nemen.
1: Ja. Was je heel erg gestrest?
2: Ja, dus natuurlijk mijn eerste examen, gewoon ooit. Natuurlijk, het zit in het laatste jaar zit je. En het is je eerste toets. Ik heb natuurlijk al zo'n TTO-examen gemaakt. Maar nu is het voor het echt soort van. Dus dit was wel spannend, maar het kon spannender.
1: En hoe kijk je naar de komende tijd? Het is nog 2 weken volgens mij dat je nu examens hebt. Hoe ga je erin?
2: Nou kijk, dit is een beetje, de eerste is natuurlijk het lastigst. Maar morgen heb je Nederlands en wiskunde B heb ik. Dus het is dan, dat zijn de 2 belangrijkste vakken. En als je die soort van verknalt, dan kan je heel goed leren voor de andere vakken, maar daar heb je niks aan. Dus morgen en overmorgen zijn wel de belangrijkste dagen.
1: En wat hoopt de school te bereiken qua slagingspercentage dit jaar?
3: We hopen natuurlijk altijd op 100%. En de realiteit is dat dat meestal niet lukt. Maar we proberen altijd zo hoog mogelijk, net als elke andere school. Daar is geen verschil in.
1: Is er nog een boodschap dat je de leerlingen deze tijd nog even wil geven, een goede boodschap?
3: Nou, wat wij steeds tegen ze zeggen, we hebben hier jaren naartoe gewerkt. En het is echt niet zo dat je nu ineens overvallen wordt door de stof. Dit hebben we de afgelopen jaren uitgebreid met jullie doorgenomen. Dus je kan dit.
1: En dan na de examens, heb je iets leuks gepland om het allemaal te vieren als je het hebt gehaald?
2: Ja, zeker. Ik ga met vrienden, 1 juni ga ik dan op vakantie naar Valencia.
1: Oh, leuk.
2: En daarna natuurlijk heb je gewoon vrij, dus dan doe ik vast ook heel veel leuke dingen. Met feestjes en de uitreiking van mijn diploma als ik het haal.

0: Freedom.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond. Vanavond maken we weer kans op een buitje. De temperatuur daalt verder niet heel veel, naar een graad of 12. Tussen dat buitje zit misschien ook een beetje kans op onweer trouwens, dus let even op. Morgen opnieuw regenachtig, waar de zon zich af en toe laat zien. Het wordt niet warmer als 12 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. Vier auto's en een vrachtwagen zijn dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in de keteltunnel in de richting van Den Haag, waren twee rijstroken afgesloten. Ook op de omliggende wegen stonden er flinke files. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de ochtend in de keteltunnel in de richting van Den Haag. Een van de vier personenauto's stond daardoor achterstevoren op de weg. De politie laat aan Rijnmond weten dat een aantal mensen gewond is geraakt en is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar de verwondingen leken mee te vallen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Rijkswaterstaat adviseerde het overige verkeer om te rijden via de A13. Vrij snel na het ongeluk werd de weg schoongeveegd en rond 10:00 is de weg weer vrijgegeven. En op het dak van een woning aan de Amalia van Solmslaan in Vlaardingen is maandagavond brand uitgebroken. Dit gebeurde na werkzaamheden op het dak. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar middelbrand na de inzet van beide blusvoertuigen. Op het dak werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brandhaard goed te bereiken. Na enige tijd was het vuur gedoofd. Enkele aanwezigen in het ondergelegen café moesten tijdens de inzet van de brandweer buiten even wachten.

0: Bijna 1000 goudstaven lagen precies 86 jaar geleden op de bodem van een rivier bij Vlaardingen. Britten probeerden de Nederlandse goudvoorraad veilig te stellen, maar voeren over een mijn. 3 Britse opvarenden zijn begraven in Vlaardingen. En door een stom toeval heeft het stadsarchief van Vlaardingen nu nieuwe documenten in de collectie over het baggergoud. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: 10 mei, de Duitsers die vallen Nederland binnen. Al op 11 mei 1940 lopen hier gewoon Britse commando's dus rond. Maar ze zien ook direct in dat ze de Nederlandse goudvoorraad in Rotterdam, dat ze die veilig moeten stellen voor de Duitsers. Ze laden 937 goudstaven aan boord. En ze besluiten, we moeten nu direct naar Londen varen om te voorkomen dat de Duitsers die goudvoorraad kunnen inpikken.
2: Maar op 11 mei 1940, precies 86 jaar geleden, haalt loodsboot 19 Engeland niet. Bij Vlaardingen vaart de boot over een magnetische mijn van de Duitsers en de bijna 1000 goudstaven zinken naar de bodem. Ruim 800 daarvan worden nog tijdens de oorlog opgevist door de Duitsers. De rest wordt na de oorlog teruggevonden. Al schijnt er nog 1 goudstaaf vermist te zijn. De 3 Engelse opvarenden van de boot worden begraven op begraafplaats Emaus in Vlaardingen. Ze liggen begraven naast de geuzen die op 13 maart 1941 vermoord werden op de Waalsdorpervlakte.
3: Dat is dus 86 jaar geleden. 13 maart dit jaar ga jij naar de herdenking van de geuzen op begraafplaats Emaus. En wat gebeurt jou dan?
1: Ja, ik hoorde opeens 2 mannen Engels met elkaar praten. En dus ik dacht van ja, wat doen zij hier? Dus ik ben er naartoe gelopen. En ik heb even met ze gesproken en het bleek dat de oudste van het tweetal was een kleinzoon van de Britse commandant van dat schip. En hij was ook vernoemd naar zijn omgekomen opa. En ze waren dus speciaal voor de 13e maart naar Vlaardingen gegaan. Ook omdat ze wisten dat bij de herdenking, bij de geuzengraven, dat ook altijd de Britse vlag gehezen wordt. En dat wordt ook gedaan voor die 3 Britse oorlogsslachtoffers.
2: Daar raakt Teunissen dus aan de praat met James Alexander Corey Hill, de kleinzoon van de Engelse commandant die vernoemd is naar zijn opa. Hill vertelt dat hij nog documenten heeft die hij goed wilt achterlaten. En hij besluit de documenten naar het stadsarchief Vlaardingen te sturen.
1: Hij had het per post opgestuurd, dus ik maakte de envelop open. Maar er zaten niet alleen documenten in en foto's, maar ook een, ja, wat je noemt een dog tag, een identiteitsteken, dat om de nek heeft gehangen van die Britse commander. Zo konden ze hem ook identificeren. En de burgemeester Vlaardingen had besloten om het nog in de oorlog via het Rode Kruis naar de weduwe toe te sturen, zodat ze nog iets tastbaars had van haar man. Ja. En ja, dat hebben wij nu ook in het stadsarchief. Heel bijzonder.
2: Naast de dogtag worden ook brieven en foto's verstuurd aan het stadsarchief. Dit alles kreeg de vrouw van James Alexander Corey Hill nog in 1940 met de post toegestuurd nadat haar man was overleden.
1: Die 3 Britten werden met alle ekaars ook begraven. De Duitsers hadden nog een marinecommandant gestuurd. Ze hadden nog een bloemen hadden ze nog geregeld. Ze hadden ook een hakenkruisvlag nog aangerukt voor bij de begrafenis. Maar goed, er was ook nog een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Dit vertelt weer een nieuw stukje van het verhaal. Bijvoorbeeld de burgemeester van Vlaardingen, die vertelt ook in een brief wat er precies is gebeurd. Maar ook hoe de plechtigheid is verlopen, wie erbij aanwezig waren. En het is weer waardevolle informatie voor het verhaal.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 12 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de heropening van de vernieuwde brasserie bij Frankenland. Een flinke ravage op de Dillenburg-singel nadat een taxi tegen een lantaarnpaal aanreed. En je hoort alles over archeologisch erf Massamuda.

0: Dit is 2.
1: Bakken met nieuwe en schone grond worden in de Broekpolder gestort. Het heeft allemaal te maken met de grond die is vervuild in het Vlaardingse natuurgebied. Een grote operatie is bezig om de met havenslip vervuilde grond te verwijderen en schone grond terug te brengen. Maar tussen al dit geweld blijft archeologisch erf Massamuda overeind. Elke zondag is het mogelijk om er het leven van honderden en zelfs duizenden jaren geleden te ervaren. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Nou, we hebben hier elke zondag hebben een openstelling voor het publiek. En dat betekent dat alle bezoekers op zondag van 12 tot 4 hier zo langs kunnen komen.
3: Elke zondag geven vrijwilligers rondleidingen over het archeologische erf Massamuda in de Broekpolder. Rondom het terrein wordt druk gesaneerd, vervuilde grond wordt afgegraven en dat zorgt voor een kaal terrein met hekken. Maar daartussen blijft Massamuda in stand. Het is een van de plekken die niet wordt aangepakt. Op het terrein stappen bezoekers in een soort tijdcapsule.
2: We hebben op dit moment bij het archeologisch erf hier zo twee locaties. We hebben hier zo het Vlaarding Cultuurhuis vanuit de steentijd. En dan hebben we ook nog een middeleeuwse locatie waar twee middeleeuwse huizen staan. Uit Spijkenisse en uit Rotterdam. En dat zijn op dit moment de twee punten die we hebben.
4: Ik vind het mooi wat ze hier zo hebben opgebouwd met vrijwilligers. En ook dat je echt kan zien hoe ze het vroeger hebben gedaan. En mooi om te zien dat ze er zoveel tijd in steken. Om ook weer mijn kinderen weer wat mee te geven.
2: We zijn niet echt een themapark. We zijn echt een archeologisch erf waarin we dat laten zien. Maar de bezoekers die gaan daarin twee kanten op. Er zijn mensen die komen hier bewust naartoe omdat ze ervan hebben gehoord. Of het al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld kinderen die er met school zijn geweest. Die dan met hun ouders langskomen. En je hebt ook mensen uit Vlaardingen en Schiedam en de regio. Die hier nog nooit van hebben gehoord. De toevallig langslopen. En dan zich verwonderen over wat een prachtig stukje we hier zo kunnen laten zien.
4: Nou, ik ben hier al meerdere malen geweest. We lopen af en toe inderdaad hier door de Broekpolder. En dan op zondag kan je dan even naar binnen lopen om te kijken hoe het hier gaat.
2: Nou, we hebben hier zo nu twee locaties. Daar komen dus de IJzertijd en Romeinse tijd komen erbij in een totaalbeeld. En dat betekent dat het park vergroot wordt. De locatie wordt echt een stuk groter. We werken met alleen vrijwilligers. Dus dat betekent ook dat we ook vrijwilligers nodig hebben. En er zijn vrijwilligers die komen één dag in de week of meerdere dagen. Maar we hebben ook mensen die komen eens per paar weken. Want er zal veel moeten gebeuren, willen we dit stuk mooi blijven onderhouden. En we doen dat graag op basis van archeologisch correcte stukken. Dus het huis zoals hier ook achter is echt archeologisch correct. Dus dat is wel wat werk, gelukkig.
4: En meneer wist er veel over te vertellen. En ook mooi om te zien dat ze dus nog verder aan het uitbreiden zijn. Dus ik denk dat het wel een aanwinst is hiervoor in de regio.
2: Nou, we zijn een zelfstandige stichting, dus we hebben ons eigen stukje beheer daarin. We hebben geen standaard subsidie van de gemeente. Op het moment dat wij een groot project indienen, kunnen we natuurlijk wel subsidie aanvragen. Maar voor de rest doen we het echt financieel onafhankelijk. Dus mogelijkheid tot donatie en zo. En op het moment dat schoolklassen langskomen, dan laten we de kinderen graag ervaren hoe het verleden eraan toe ging. Op dit moment wordt een stuk van de Broekpolder gesaneerd. En dat houdt in dat er een schone leeflaag grond op komt. En daarin komt in de toekomst wordt het terrein van Massamuda uitgebreid. Er komt ook bijvoorbeeld de Romeinse tijd en de IJzertijd komen erbij. Met een prachtige kreek en echt een totaalbeeld van hoe de mensen van 5000 jaar geleden tot aan 1000 jaar geleden in deze regio van Nederland hebben geleefd. Nou, we hebben goed contact met de gemeente over de sanering. En dat betekent dat er inderdaad er moet veilig gewerkt worden. Dat betekent dus inderdaad dat stuk afgesloten is, zodat mensen daar veilig kunnen werken. En dat is een tijdelijke oplossing om daarna weer een prachtig stuk Broekpolder te hebben.
3: Vanwege werkzaamheden is het Klokbekerpad tijdelijk gesloten, wat voor oponthoud kan zorgen voor de mensen die er langs willen.
2: Ja, we merken wel dat de mensen nieuwe paden aan het zoeken zijn om naar bijvoorbeeld andere delen van de Broekpolder te gaan. En dat heeft met de aanvoerroute van de grond te maken. Maar nog steeds zijn we met allebei de locaties dat de mensen ons weten te vinden. En ook schoolklassen komen hier gelukkig veel naartoe van verschillende leeftijden. Zodat we echt kunnen laten zien wat voor prachtige stukken we in deze regio hebben gehad. En nu dus hebben laten zien.
4: Ik heb daar verder persoonlijk geen last van gehad tot nu toe. Dan pak ik een ander pad.
5: Okay, dus voor jou is het geen probleem?
4: Nee, voor mij is het geen probleem.
2: Ik denk dat het hele stuk van de Broekpolder heel mooi toegankelijk zal worden. Het is nu een tijdelijke hinder die dat oplevert. Maar het hele stuk van de Broekpolder wordt waarschijnlijk daarin weer veel mooier en veel beter bereikbaar.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Vanavond maken we weer kans op een buitje. De temperatuur daalt verder niet heel veel, naar een graad of 12. Tussen dat buitje zit misschien ook een beetje kans op onweer trouwens, dus let even op. Morgen opnieuw regenachtig, waar de zon zich af en toe laat zien. Het wordt niet warmer als 12 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

rondgereden en aan de onderkant verbogen, waardoor het nu lijkt op een grote inbussleutel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het gaat met de chauffeur en de andere inzittenden. Foto's van het incident en de ravage op straat vind je op onze website ditis2.nl.

0: Frankenland heeft de heropening van een brasserie gevierd met drankjes, hapjes en muziek. De brasserie van zorglocatie in Schiedam heeft een compleet nieuwe look gekregen. De heropening vond plaats op maandag 11 mei. Veel bewoners genoten van de heropening en kunnen de nieuwe brasserie erg waarderen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Tigo Brobbel.
1: Ja, wij vieren nu dat een heropening van onze brasserie. De brasserie is helemaal vernieuwd, opgeknapt. En we zijn er heel blij mee. Brasserie is voor ons een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan de ouderen.
2: Het ziet er echt schitterend uit. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn gerenoveerd. Het is echt uniek. Uniek. Ik heb nog nooit echt zo'n mooie zaal gezien bij geen ene andere tehuis. Zo apart.
3: En het is zo vernieuwd dat er heel veel meer ruimte is gecreëerd voor de mensen die dus hier allemaal komen eten, waarschijnlijk ook nog. En dan de gezelligheid hier, dat is helemaal geweldig wat er nu gecreëerd is inmiddels. Hè?
4: Nou, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het prachtig geworden. Wat geweest is, was niet mooi, maar wat nu is, het is heel erg mooi geworden. Want ik hoor van sommige mensen, ze genieten er gewoon van en ze vinden het allemaal prachtig. Echt waar.
5: En ik kom hier af en toe eten en drinken en zo. Koffie en zo en een biertje hier nemen. Dus dat is het hier hartstikke goed geregeld.
6: En was de brasserie aan een vernieuwing toe?
1: Ja, het was wel aan een vernieuwing toe inderdaad. En we wilden de brasserie opknappen zodat we daar weer jarenlang plezier van kunnen hebben. Met een moderne uiterlijk, moderne look.
7: Ja, heel erg. Het was zo saai en zo muffig. Vies op het einde.
8: Het was al lang geleden dat de brasserie was gedaan. Dus sowieso zijn we echt bezig ook om dit hele pand weer op te knappen. Echt weer helemaal te moderniseren naar de nieuwe kleuren. Meer van deze tijd, meer eigen tijd. En we zijn begonnen met in ieder geval de brasserie een hele nieuwe look te geven. Want ja, dat is ook trotsmakend als je ziet hoe mooi het wordt. Nou, dan is er alle vertrouwen dat de rest ook wel goed gaat komen.
4: Maar het is een groot verschil wat er voorheen was en wat er nu is. Echt waar. Het is grandioos. Het is echt grandioos.
6: Gaan jullie nu met meer plezier een kopje koffie hier drinken?
4: Nou, drinken doe ik meestal zelf thuis. We gaan wel meestal bingo en zo. Dat doen we wel. Maar ik ga dan bingoen en ik ga het wel eens één keer met een buurvrouw samen. Gaan we wel eens een ijsje halen.
9: Ja, dus, zo is
4: ja, een ijsje halen, dat doen we wel. Ja, dat is

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2. Dit is 2.
2: Estoy loca.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: gebeurt op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren.